Ik voel gewoon niet met je. Allemaal niet zo'n vrienden. Hing op pillen aan. Dan. Het wel voor. Dan. Hij is die ging niet lang.